Tor We staan de tuin op voor de marble lobby. Ik kring een fucking wassen gochen. Ziet de stekker weg, dan gerogen. Ik kom in ieder mannen, eet de bratte krochen.